Ja, dat spel even Steve Hulby. Het leed te doen door met Bob Stevens. Ja, dat kan wel faul het met leed te doen door. Vi ska spela Sonja, Tommis, Bortom åren.